Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het dan minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Sloep lekker, sloep lekker, sloep lekker ding, sloep lekker. Morgen is er weer een dag. Sloep

was steun de avond bij de oranje sluizen. En dan nog achter het Amsterdam station. De lange aandachtstijgers op de beweging van het water.

Tech nei breid, zes kleine kinderen boys wel hadden gehoord. Heeltje bij geboren rond 1900, waar een schiepoetje werd wij bewonderd. Dat is hij voor huis foto vrouw kwam, het scheelde nog veel of hij was van een hoofd. Noem op dat moment in zijn mama van hem gewoon, let je Joost en Heeltje wel innig stonden. Joost was wel beter twaar Heeltje schuld, verleden jong had hij nooit meer veel geduld. Ah, weken om mama onder het hoden, waren aan haar licht begroven.

0: macho-treintje tegen. Waar is hier dichtje, wat zal we nou beleven? Niet mooi looten, lekker Nederlands onderloop. Met moeken, alles gauw naar de fikse knoop. 1929 stond van het café. Ze kregen het aan de stad met een marktje zee. Heltjo stond gewoon even te kieken. Maar de eigen mooie kogel kon hij nooit ontwieken. Heltjo bezweek is van en gewoon. Bij treintje kan Nederlands alleen nog staan. Haar weken op haar onder toren. Onder de toren wordt Heltjo licht begroeven.
1: No!

in de tiet. Een gelukkig bestaan naast van hem zijn speed. Knelers het live vrouw in zijn leven. Twee mensen naar vol. Hommel kocht heen. Knelers en Jacoba lopen zo'n noorden toden. In de deur, woest erbij, daar ben geboden. Dinner boys. Glik knelers.

Hoi, ik ben Zandstra uit Nevedal. Dat ben ik. Ik moest helpen de pinken in de weide te jagen. Maar dat ging niet helemaal goed. Dat deed niet. Hi-ha. De pinken van Gaijazen moesten de weide in. En dat is een heel gedoe voor Gaijs in huisgezin. Door hem kwam ik helpen, want dan was zo gebeurd. Alleen heeft zo'n rotkoe mijn nene met de sleur. Dat even. Daar komt die rode pinken, die zal ik vasthouden. Maar het was een mieters lastig kring. En ook nog het brutoon. Hij martelde en hij rotten. Hij bollen en hij deed. Zodat het touw heel vaste bij muur en pols en glee. Dat weet. Ik zat er toen muurvaste en kreeg het touw nooit los. Toen sliep ik op de knieën door de naar de rus. En het ging alsmaar harder, die koe in vol galop. En ik hing erachter met een dikke rode kop. Daar haak. Eerst schoot ik op de knieën het halve weel aan deur. En toen kreeg ik nog iets groots, want ik was geen amateur. Maar het ging al hoe harder en ik kreeg de boksen vol. Wie vleugen in het ronen, die koe was helemaal dol. Dat was ze. Toen touw dan eindelijk losgeurt, bleef ik nog even ding. En die jongs die kwam me helpen. En die vroeg me toen één ding. Waarom ik zo lange vaste hul door in het natte gerust? Toen zei ik vol overtuiging, een Zandstra wil het nooit los.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray waar de grote natuurbrand woedt geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan, dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog altijd niet onder controle dus. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 75 miljard dollar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerdereenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag schijnt de zon geregeld. Met door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

bugs en skies in hasses de raw. Onder het boven zit ik onder het bloed. Nam nog wat rotzooi staat achter het stuur. En vanop dat stuit weet ik heel nog net. Ik raak op een hasses in een zwaar vet.

Ich heb gehört von een schöne Melodie, die David spielde en er leven hier op lie. Maar doe heel niet echt van muziek of waalde. Het geeft ongeveer zo van A naar B, van dreuvig mineur naar major C, de eeuwige koning schrift.

Kind ist gar noch ohne dich drin.

Maar misschien is de boven in de god. De waal weet wie het met de leefde moet. Want alles wat ik leerde, dat bracht mij terug naar aan.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en een vierde persoon is nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van €10.000. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere weggebruikers af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen het wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon, door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jongens, mag ik met een kaartje komen? En Grol? Grol doe je. Ja, noem maar een enkele race. Nee, ik heb geen karting. Wat kost me daar? 28 gulden? Hier heb je 30 gulden. Ik heb mijn 5 gulden terug, hè? Wat is banaan? 13 B? Is dat een hele loop? Ja? Moet ik een trap op? Ja? Oh, ook twee trap naar beneden? Wat er een trein al staan, ja. Deuren gaan open. Deuren gaan dicht. Ik ben erin. Hebben we genoeg te rieden.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf paden bestrijden, omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen, van 4 naar bijna 8 miljard dollar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs. Het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaars tegenpolen. Sinds de Argentijnse leider in 2023 aantrad, zijn de verhoudingen tussen de landen bekoeld. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van 10.000 euro gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen. Overdag geregeld zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Paul.
1: Whitney.
2: Paul.
1: Wat doe je hier dan?
3: Kunt u mij uitleggen wat kroonhalen is, jonge dame?
1: Ik ben geen jonge dame, ik ben een wicht.
4: Het geldhak voortstopt. Dan heb je van alles te gaan.
5: Rule number one. Wil niet een tukbrit, dan vlak de roet en krijg een gewoon kroes nog.
6: Goeiedag Maria, veel heil en zing. De heer Magolien, van alle vrouwen en veel zingt. En zingt is Jezus, het kind bij Drenthe.
7: Wil je nog koffie, jongens?
6: Ja, maar waar niet?
7: Stel het je slappe beskunkelkers bij de wind.
8: Van sport liet hoor lillen.
9: Wichke mie wichke, wat kiekt die me wichke mooi al een zon.
10: Ik bid ik wil meer.
11: Zeg mij maar dat er met die mis is. Kan ik er nog wat aan laten repareren?
12: Leida toch, mijn Leida toch. Je leunt me nog niks in de weg.
6: Helge Maria,

Die wropt nou hele schoften mij een zagen in een beam. Mij de knetterbillen hele dagen in de blikken steen. Maar tjen wat ik bespar je is de kern van zijn preek.

dol lopen met zijn griezenboord. Zijn lange horen nat en vies van vet. Hij vraagt de mensen om wat geld voor het slapen. Nee, echt niet voor het bier. Geef iemand stoel, dan heb ik me weer

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer, het blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik kijk niet meer naar het journaal, hoef niet meer te weten wat er steeds gebeurt. Ik luister ook niet meer naar het

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen die hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. De grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moeten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
1: We kunnen het de hotspots, zoals wij die noemen. Dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met de blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf. Dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
0: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van 10.000 euro moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in de Griekse havenstad Piraeus 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat volgens hem wel meer in.
2: Ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
0: En volgende week dan is de return in Nijmegen. Het weer nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. En ook staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.

Want de plek waar ik hen ga, dat is voor je honger geen steen. Maar hij wordt goed verzorgd door, zegt hij, de roezerige zinwicht.

En genet van dit beeld en van dit geluid. Word maar heel erg gelukkig, mijn kereltien, zegt ze dan zacht. En ze denkt aan de tiet die nog

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
1: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
0: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
2: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
0: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dan nu mijn hand maar los, mijn kind. Noem maar ik alleen nog gewoon. Ik weet niet of ik de weg kan vinden en heb ik mijn beste willen doen. En als ik ervoor niet meer zou zijn, hou uit mijn kamer gewoon. Ook dan zal er een hand nog wijn.

wanneer stopt voor een van elk zijn heiligdom en duikt men voor alle meest erbaar? Wanneer strolt het licht voor elke weesballon en het luifde

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
1: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
0: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
2: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
0: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

dikwijls wachten, dikwijls hopen en dikwijls doemen dat het lukt. En in gedachten kind ze slopen, maar ik lig wakker op de ruk.

0: het was een Duitse stone langhoorn.
1: Met hanglippen.
0: Ja, je zult je ook even voorstellen dat het volk wat er aan de stamtafel zat. Door zaten Hendrik, Jansien, Albert, Tines, Riekes en Jan Job. De laatste drugen jager zoet hij met zijn gemse veer erop. Ik ga een Reebok schieten, Ruben, want ik weet nog waar er zit. In 13 bosie, morgenavond valt de hij dat maar wit.
1: Ah jong, ja, morgenavond gaat het eraan.
2: Zawa.
1: Morgenavond kan ik wachten, dus...
2: Nou.
0: Zal Hoesies nee doen, zitten de aan.

0: Nou, vol.
1: Nou, dat een gaddie zijn, maar voor de toffies drukken. Maar je vindt die man niet slim.
0: Wel, die jongen van aan me niks van.
1: Ja, nee, hij vindt wel lekker warm aan de voeten ook.
0: Jawel hoor.
1: Ja.
0: Nou, maar jongens, nou, we zijn nu bij Dade Couplet. En we nemen je nu niet met op jacht, op de hoog zitten. En dan moet je heel stil wezen, want toen maar hij al een kans krijgt. Dus hij nog even hoesten wil, dat mag nog even. Maar dan ook niet weer.
2: En de andere open sleup ja Job.
0: En we nemen je nu niet met op jacht, op de hoog zitten. En dan moet je heel stil wezen, want toen maar hij al een kans krijgt. Dus hij nog even hoesten wil, dat mag nog even. Maar dan ook niet weer.
2: En de andere open sleup ja Job. En Dirk zien bos in een zeemuur. En toen er zat, toen dacht de, oh wat is hier.

0: in de keuken.
1: En het verder in de jaren daarvoor zegt als je neefje.
0: Kut hem. Ja, je moet hem alleen nog even schieten.
1: Precies.
0: Maar hoe is, stel eens. En toen zo in ies, gekraak in het bos, het ging

0: uitdrukking, je hebt nog die maalhoed.
1: Dag zie je Jap, over je hond die niks als laf. Die dacht en ik dat CPC, ik schiet hem zo de kap eraf. Toen hebben alles bij elkaar pakt en is op het café al gaan. Die was zo dronken 2 uur later, dat is goed net op de man.
2: Helemaal knap, jongens.
0: Zie, je weet niet wat het is, dat is heurig. Dat valt op.
2: Ja, jongen, maar die kregen maar niet doet, hè.
0: Alle wist woorden, de patroon erop.
2: Hult niks.
0: Niks.
2: Maar weet je wat het is, jongens? Dat trekt volk aan.
0: No.

altijd weer. Van Gree had zwoer te pakken, ze was prostituee. Net doen of ik erop wol, zo kwam ik vaak bij Gree. Meer zeng dat ik er geen mocht lief, bij ons ben niet zo vrie. En kwam ik weer terecht te bie, het meken van de sliterie. Dan hij nog plagen berendien, van hemstig as de toe. Huwelijks intercedent was ze, en het kwam gewoon uit Almelo. Ik trouw met dat vrouwle, geneen hul ik op stier. De flessen

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg leidt niet tot extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Ook worden er vandaag weer blushelikopters ingezet. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen gaan duren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten op Telegram. Kiev zou op 7 plekken tegelijk zijn aangevallen. Oekraïne heeft 2 magazijnen van de webwinkel Wildberries aangevallen in Rusland. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn ingetrokken plan om de FIFA gedeeltelijk een commerciële onderneming te maken en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd ruim 11% meer Heineken gedronken, blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse bierbrouwer. De omzetgroei is een meevaller, want het bedrijf kampt de langere tijd met dalende cijfers. Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen wereldwijd moesten verdwijnen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon en zo goed als droog. Op lokaal een enkel buitje na. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Bij een reddingsactie bij Callantse Oog is het lichaam gevonden van een vrouw die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Bij de reddingsactie kwam ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland om het leven. Rond 16:45 kregen de hulpdiensten melding dat meerdere mensen in de problemen waren geraakt op zee. Een minderjarige zwemmer was in de problemen gekomen. Tijdens de poging om die persoon te redden raakten ook 3 andere mensen in de problemen. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg geeft geen extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen 2 Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant. Onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Vooralsnog zijn er vandaag geen blushelikopters nodig. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal nog dagen duren. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. De belangenvereniging krijgt veel meldingen van huiseigenaren die te maken krijgen met agressieve verkoopmethoden. Ze worden aan de deur of per telefoon benaderd om zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij te kopen. Vaak worden ze ertoe aangezet om een product te kopen dat niet past bij hun situatie. Zoals bijvoorbeeld een veel te grote thuisbatterij. Het weer tot besluit. Met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Oekraïne valt juist in Rusland magazijnen aan, van de grootste webwinkel van het land, precies om dezelfde reden. Een vermiste zwemmer bij Callantse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. De twee vrouwen probeerden gisteren een kind te helpen dat dreigde te verdrinken, maar ze kwamen zelf in de problemen. Het kind en een vierde zwemmer zijn gered door de reddingsbrigade. De 26-jarige vrouw uit Gelderland werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is vanochtend vermoedelijk ingeslagen op de maan. Dat zou zijn gebeurd rond 9:05. De raket werd niet meer gebruikt en zweefde al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. Het stof van de botsing kan een paar kilometer hoog opstijgen. De botsing was niet te zien vanaf de aarde. Er komt een meldpunt voor huiseigenaren die telefonisch van de deur worden lastiggevallen door verkopers van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Vereniging Eigen Huis ziet een toename van huiseigenaren die met agressieve en soms misleidende verkooptechnieken producten krijgen aangesmeerd die vaak niet bij hun situatie passen. Soms de verkoper zich voor als medewerker van de gemeente of de netbeheerder. Het weer met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.

was een tijd dat ik het mooie nooit meer zag. En leefde op gewoontes, dag na dag. Het was een tijd met ontiegelijk veel gedoe.

zelf nooit wist wel dat ik was. En de drum waren mijn enigste kompas. Waarin ik dacht dat het leven huurt, wie veel gedoe. Maar toen kwam stoel, toen kwam stoel. Alle blam kreeg voor mij op eens weer zin.

Hou mij vast en dan herreis de levenslust. In al die duifste stellen die den volk gerust. Er ben wie bij de staker in de street van het gedoe.

Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder werd gedacht. Aanklacht is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Het totaal komt ermee op 14. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De 66-jarige verdachte werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. B. wordt ervan verdacht haar te hebben verkracht. Ook zou hij een 13-jarige jongen hebben aangerand. Ook België helpt mee om de brand te blussen in het natuurgebied bij Venray in Limburg. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. Verder leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland speciale sproeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar de aard van de brand is wel veranderd. Die verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden hoeven de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie te komen. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevatte het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. De drone zou in de buurt van een Oekraïns transportvliegtuig zijn gevonden. De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. In Rotterdam zijn 2 agenten mishandeld bij een politiecontrole. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Bospolder. Agenten wilden een man controleren na melding van overlast. Hij zou zich hevig hebben verzet. Politie heeft onder meer een taser gebruikt om de man te kunnen overmeesteren. Agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een buitje vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

Aarhus er hårdt maske. Fasse letter sat. Enske hengelborne. Dat is twintuur laat. Assel, bokkel, twekkel. Bekken.

En kan los het lenker. En Almelo derbeen. Rassen weer zo'n zijde. Door veel mens ik vriend. In Riest, Goor en Enter. In Latrop.

blaargoed gebroken. Wild, ongebeend en snakkend naar leven. Zie, ze waren een stuk van die Polen, hij op de hoek. Ze vreden overal, altijd in zon en in regen. Met een dik op, dat wou alles en nog meer. Stralen in het midden van de wereld. Duizend hagelnieuwe nachten en schipbreuk op zee. Stuiten, patsen en een bul vol met geld. Wat droomde hij in die endloze nacht? Dan loog ze tröstend tegen zijn hoed. Met haar gloeiend lief, zo eigen, zo zacht, man en vrouw, bis in de dood. Hij wou de koning van de streek, de kruppel uit die duistere kolonie. Jeker dag chansen en dansen, boven op de diek. Batterieën met vrung en vrouwlu aan zijn zee. Maar af en toe, dan wordt het zwart, het leeg ontmoet. En sloeg ze een appel tegen de moer. Dan wordt de dag zwaarder, zwaarder wie lood. En smakt in het leven bitter en zwaar.

Mann en vrouw, we zijn er dood. En terug in het rood geile bühne leeg, dan spande ze in knuik en kookte ze in bloot. Het kost niet anders, het deeg wat het deeg. Broezen door de wereld met lieve moed. En dat je truc aan de vervlogen tijd, met haar knoevelend tussen klieën en klaprozen, dan was het er weg, dat is niet meer wiet. De tijd werd kort om het leven te zoegen en te snoeven.

Het wakker worden, glij ik zacht uit bed. En heb heel sneaky voor mezelf een kopje thee gezet. Zolang ik slaap ben ik ontspannen, pak ik dit moment. Maar als hij dan wakker wordt, vliegt de commando's door de tent.

ze zo volgen de laatste tijd. Bandjes die weer bij me kon komen. Zoals ik leest bij het eerste optreden in 23 jaar van de oostgrunnige rockers. De Big Bones. De Big Bones. Ze waren er allemaal. Behalve Bassus Gerard, dat je tijd kwam was. Van tot wie dan doe je? Zei Gea, de vrouw van zanger Elvio. Gea was vrouw van de koningin van het maakplein en zo dan. En alle kerels wonden onder de brommers kieken. En de meesten deden dat dan ook.

vision of some lot and corn, but someone else you'll be men. Else you're in juicy in the band, and it was well so warm and the corn be winterdagse gea. Night verloot, dat was een lutje Elcio, en moesten weer makkelijk de brommers laten zijn. Draaikinder en duizenden Marlboro's light loten was moesten er wel afliggen, ja. Elcio had ons niet herkend, zijn mooie windschoten rokkapsel was verschonnen. Er waren nog een oorhaard, zat verstapt onder John Deere, ja. De rumme gossel was al doen, dat feest nog begonnen moest, dus daar was niet slim van veranderd. Lutje Elcio speelde bas, en nu weer jonkie met blond pruggie hoor, horen wel een hele portie al in smeraar. Achter Turbo zat Kees Groting, die er in de titel en op die was, omdat hij voor een elektronica zo op knol had. Dat was wel handig voor de snoepje eruit van de jongens. Kees had winkel overnomen en was nou de trotse eigenaar van huilen keken dit goud zo.

Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast politicus ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat de vader van een meisje van 2 jaar aangifte had gedaan. Criminelen zijn erin geslaagd de code te kraken van een apparaat waar bitcoins veilig in kunnen worden opgeslagen. Ze hebben voor bijna 90 miljoen euro aan cryptomunten buitgemaakt. Canadese fabrikant van het apparaat zegt dat mensen nog steeds risico lopen. Het bedrijf roept klanten op hun bitcoins ergens anders onder te brengen. Het apparaat beveiligt cryptomunten met een toegangscode, maar die kan dus gekraakt worden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

Manskabarg was een grutsenleung buul van Tukkeland. Hij won aan Kromdijk in Almelo. En hij mocht nagaan bij een skanheert dit verhaal vertellen. En als Mans dat verhaal leung heeft, dan leer ik wieder. Het was in die dag dat we met Napoleon naar Spanje terug. Wie kwam daar in Spanje aan? En ik zag daar in Witten een grote stadling. Ik wil geen wetten hoe of die stad hetten. Dus ik vroeg aan zo'n heinig jongske dat door met blote voet plat barfs zo zing aan de kaart van de weg steun. Jong, kun je mij vertellen hoe of die stad het? En een oost en zeg Madrid. Ik zeg dat u mooi op een pot zit. Daar heb ik nog wel gelum. Wind en weer wil zijn gang hem. En er geeft niks boom een leslief. Maar ik wil geen wetten hoe of die stad het. En in Brussel zeggen we Madrid. Ik dacht, den is nicht onder de oel uitbrot. Ik ga er met naar Napoleon heen. Ik naar Napoleon heen. Ik zeg naats. Naats, zeg ik. Kun je niet meer vertellen hoe die stad het? En een gek dan zeg Madrid. En toen moest ik het wel geloven. Die stad het een woordachtig zo. Madrid. Toch een onverzoenlijke naam.

of zegeltjes of de actie van de week. Kreeg ik de kriebels in mijn bin en ik trap een buurman op zijn tien. Die zenden voort mij stiekem weer kek. Ik ga bijna nooit naar een grote supermarkt. O, door voel ik mij niet erg op mijn gemak. Als ik even stilsta en wat pak, dan krijg ik zo'n kar haast op de hak. Hoge de velm, die hangt er zo wat bij. Een vrouw gebruikt de elleboom, ze wringt zich door een lange rij. Kwartier die winkel, blijf je heel lang bij. Het is voor een mens vast niet zo goed,

kerel met een grote bek. Giet voor zijn beurt, ik lik wel gek, maar ik zeg niks. Alweer een beurt voorbij. Ik ga bijna nooit naar een grote supermarkt. O, daar voel ik mij niet erg op mijn gemak. Bij ons is ook een supermarkt. Je gaat er heen zo tussen het werk. Je praat met een kander of een neigjes in het dorp. De bakker, slager, kruidenier, ach, alles vind je hier. En borrelkopie van een heel best merk. En hij moet wachten op je beurt als de veur je in arg zeurt. Over zegeltjes of een dubbeltje te veel. Heb ik geen kriebels in mijn bin en ik trap geen ene op de tien. Want wij rabbelt met mekaar de rustig deur. Nee, dat hij niet in een grote supermarkt. O, door voel ik mij niet erg op mijn gemak. Nee, dit hij niet in een grote stad. Bij ons door heur hij nog eens wat over het weer en Loes haar zwangerschap. Over Jans in capriool

ook al droom ze een nightmare zo snel. Zij keken nooit ooit op het klokje, zo ging zij op in hun spel.

Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting in de zaak. Het onderzoek naar het man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiligere manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer is zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Minix. Ze hebben met een grote schieren een stuk uit mijn leven voortknipt. Het is net of Tira's water door mijn handen glipt.

drums was veel minder gitaar en alle rock and roll. Maar het leven was meer en soms ook stoer, door komst pas loter achter.

Droevenkamp met het NOS Journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied de Boshuizenbergen in Oostrum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak eergisteren uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. De Stichting Het Limburgs Landschap is bang dat een belangrijk deel daarvan verloren is gegaan. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Explosief is verwijderd. De zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en de SPD. Deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiliger manier op te slaan. Apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Van de kust waait het hard, dan is het zo'n 24 graden. In de rest van het land is het maximaal 29 graden. Vanavond helder en zonnig en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dat is toch wat, dit had toch niemand kunnen bedenken. En wie zo lang niet bij me kwam mee. Nu is het ook niet dat wie nu zo kustig is. Veranderhalf meter is.

Wie zegt altijd, doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Maar moet zijn is voor mij toch ook wel wat apart. Daar is zelfs voor boschappen nog, ja in de rieën moet staan. Doe maar in Jumbo, goddank woon ik in de stad. Ik zie de koeien die voor het eerst weer naar buiten heen gaan. Nou, ik zit binnen, het is nu tijd voor het nieuw normaal. Ik ben nu wat kloor met prakken zien, kloor met trallen landen en dan mooi.

Wat bieden mais en groen van de zware bewolkte lucht? Leg die mystieke asfaltbaan te midden van die leegte. Hoe onschuldig leggen door, maar aan die weg van niks naar nergens. Hold the

0: Gelukkig zijn Betty en weer van voor naar achter naar de schoenen. En dan draai ik de hakken Betty en dan heb ik zo weer warme voeten. En dan kan ik er zo weer zien. Dus een kooltine, daar ben ik niet bang voor.
1: Erik, wil je ook wat drinken?
0: Nee.

0: echt niks te drinken. Ik moet nog rie.
1: Platenbaas.
2: Ja, met die Ergoze Bos. Ik hoop eigenlijk maar één ding, dat dit plaatje hoger eindigt dan ik hem met alles tegen toch.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. De brand brak even na 2:30 uit. Op de webcam bij de strandopgang waren rook en vlammen te zien. Een deel van het terrein is zwart geblakerd. Een huisartsenpraktijk in Roon bij Rotterdam moet per direct dicht. Volgens de inspectie gaf de huisarts geen veilige zorg en er ontstonden risicovolle situaties. Wat er precies is gebeurd wil de inspectie niet zeggen. Wel dat er meerdere meldingen over de huisarts in Roon binnenkwamen en dat daarop onderzoek is gedaan. Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook al een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van de stad. Daarna zijn twee mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. De politie kan verder niets over de zaak zeggen. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer zijn brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 vierkante kilometer. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Het explosief is verwijderd en de zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Het weer, zon en wolken, het is 24 graden, vanavond helder en zonnig. En vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

geveld. Trots stunnen door te staan. Gaf kleur aan drukke lijm. Nu is het met hem gedaan, hij vul. Het was maar hem. De zagen door zijn werk. Hij vul zo van de benen. Hij was niet meer zo sterk. En Spiet had er geen ene. Want hij was al bent hier. Ziene dagen die waren de telt. Ziene takken deden zeer. Door hem is hij een veld.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied Boshuizen Bergen in Oosterum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. In de duinen bij Wassenaar heeft ook brand gewoed. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag werden met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt werd voor de zekerheid ontruimd. Inmiddels kan iedereen weer terug. De brand begon even na 2:30 en is inmiddels onder controle. Een deel van de duinen bij Wassenaar is zwart geblakerd. COC Nederland is onderscheiden met de International Pride Award. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens de World Pride Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. De belangenorganisatie zet zich in voor emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-plussers. Het COC bestaat 80 jaar en is daarmee de oudste belangenorganisatie voor de regenbooggemeenschap ter wereld. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met een Amerikaanse concurrent, Axalta. De aandeelhouders hebben vandaag massaal ingestemd met het plan. En dat betekent dat de twee bedrijven eind dit jaar samengaan. Daarmee wordt het nieuwe bedrijf de op één na grootste verfproducent ter wereld. De droogte leidt tot hoge stroomprijzen en dat komt omdat in andere landen in Europa meerdere kerncentrales stil liggen. Ze krijgen door de lage waterstand onvoldoende koelwater. Ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk door de droogte en dat zorgt allemaal voor een gestegen energieprijs. Het weer, zon en wolken, vanavond helder en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en er worden 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dan wil ik nu van de gelegenheid gebruik maken de mensen aan u voor te stellen en wie ik nog het meest te danken heb dat ik hier van de gelegenheid gebruik kan maken ze aan u voor te stellen. Dat zijn de bestuursleden van de zangvereniging Op Zwart Zangzaad. Aan de piano mijn broertje de voorzitter, bas penningmeester Alfrink, heldentenor secretaris Winkels en bariton mijzelf het bijzonder bestuurslid.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 vanmiddag gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
1: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week dat we hoppakee, we gaan er weer tegenaan, maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn en als natuurbeheerder.
0: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkelbol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van een bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van het partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaier zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
2: Die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
0: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 Duitse deelstaten. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour France Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was ze haar medevluchters te snel af in de sprint. En het weer, opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het ging ook goed. Het ging ook goed. Dat was Ellie.
1: Dan houdt het niet geleum dat ik hem nooit meer zie. Ik heb nog genoeg foto's, maar echter is het niet. Kan haast niet geloven

onzeker en stoksteunend, strompelt in de foyer. Stier ik of all places, wat laat genomen met hun neer. Holle oom, dubbele tongen, van tiet en ruimte geen idee. Zombie en steen, een zombie nam mij mee. Tiet vleg als een speer en fruit als een banaan. Bloes is in essentie vrolijk, zo kijk hij er teun aan. De band durft als niet te spullen, zet de hoos zo voorzichtig in. En pas aan het einde van het eerste nummer kwam de viool onder de kin. Luidruchtige landgenoten, lachend op de eerste rij. Dit cowboy hoed een publiek onbegrepen, na twee nummers een held voor mij. Wat kan een mensen nog veulen geven, ook als hij zelf niks meer heeft? Al is er geen spat meer van over, zo'n herinnering die blijft. Zombie in Steenwijk, heilen ver van huis, speelt levensmuziek vanaf de veranda, zonder een eng veilig thuis. Bezocht nog in het museum van zijn schuld en leemknie, beiden voor mij niet overtreffen.

Onzeker en stoksteunend, strompelend in de foyer. Steenwijk of all places, wat landgenoten met hem neer. Hallo, dubbele tongen, van tijd en ruimte geen idee.

Leiden en Houten. De rode Dokendij ligt hoorsblauw en de Amen ligt hier riek. De zonne zet het laan in brand van de plauwschilders. En gras is hier toch gruiger, hou ik het ook bekiek. Ik loop hier in een schilderij van de plauwschilders. En

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
1: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu, ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
0: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als snelste over de streep in een kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
2: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nieuwiadoma, Marlen Royster en Demi Vollering. Maar toen Nieuwiadoma aanging, keken Royster en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nieuwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
0: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik lui bij mijn toestel, toen kwam ik mijn buurman tegen. Maar eerlijk man, wat was wat meer te reden. Met al die nachten was voor de boel een straf. Maar het is weer terug en

ging les nog zo kan ik wassen en joh naar weest. 26 jaar geleden, toen kwam ik over het leest. Mijn leven tiet, wat is toch mooi wit lauwers

Hands up. Jump on the jet.

0: Yeah, sorry, Arie. Ik heb dit een beetje backmail door.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De fabrikant van Babu, Batavus en Sparta fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken doordat onderdelen niet konden worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Venray bezocht. De burgemeester van Venray vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbeststruiken verloren is gegaan.
2: En dat gaat heel, heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken voordat dat weer een beetje hersteld is.
3: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard is staan zwieven en werken.
2: Dag en nacht. Ja. Dat kan ik wel zeggen.
1: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Venray. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en waardevolle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verffabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Eg.
4: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de 2e verfproducent der wereld, die komt in Nederland te staan.
1: Er zal hier dus ook belasting worden betaald. En het weer droog met opklaringen. Morgen wolken en zon, later in het noorden een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zit Van der Linde met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Baboe. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van afgelopen middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
1: Ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
0: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
2: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
0: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Café, heun ik een bak. Twijfelachtig werk. Een Turk, een zwatten en een jur ging te hopen naar de kerk. Zo'n bak steekt mij ting, het maakt mij verling. Ik kwetste met en het is niet sterk. Ait maar weer die grap over de kerk.

aan de wek. Dat ging ook vuilste te gek. André van Duin, den sport met elk gebrek. Een man met een accent, een psychiatrisch patiënt. Een skelm, flapoan, stiefgelakte heur. Heel ons koningshuis haalt heden

krijg weer dat dat ik niet durf. Ik verstop me met heel veel kabaal. Want mijn hart is murf. Het is voorbij, maar ook nog lang niet voorbij. Nog te veel schepen te verbranden. Die alibi leidt me nog steeds niet vrij. Mijn geluk is aan het verzanjen.

Rechtveerig klunk het voorgezang, voor den duivel lig je niemes bang. Ze leest uit heilige buken van zoden en vrucht van kaf en bocht. Zondag hoorde klonje locht.

druk naar beneden. Mijn hand trilt, ik ben kapot, verminder mijn aantal schreden. Mijn ogen vlamvuur, verbraan langzaam het zicht. Ben doezelig van binnen, kom terecht in aan het licht. Ik waait naar het zucht, naar het, ik ben de klutschout kwijt.

City Dijkers met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven eraan op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs was. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht zijn lichaam terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels weer teruggekeerd. Maar er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden weggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om voor meer opvangplekken te zorgen. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette voor zijn komst. Het weer is vannacht droog met opklaringen. Het wordt uiteindelijk 13 tot 18 graden. Morgen een dag met wolken en zon, met later op de dag in het noorden ook kans op een buitje. Het wordt in de middag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

over MRI's, katheters en citolin. Alleen de chirurgijn en de medicijnmannen in het wit begrepen door van de zin. Dit klinkt misschien gek, noemen, maar

zo kan onze kerk niet wie dit bestaan. Is het vreemd dat wie een trunke met lang gaan? En als straks het kerkkoor niet meer zingt, dat het dan pas echt duur dringt? Een kerkdorp zonder school en kroeg, daarvan heb ik meer dan genoeg.

verdan. Wie heut nu nog niet elektronisch, meer door geht het voort wat op aan. Dus dat koor die steed met luk pruttel drop, al jorden ongebroekt in een hoek van de schop.

Die lijst rechter voort rare dingen. Het growelt een menske mangs aan. De kraan stort vol met geschrie van het troon. Een mens vraagt zich af wie dat oet hef ervan.

rüschet zacht in de beum. Dreums doe meer zo lang als het nog kan. Van een andere wereld met wat minder gejacht.

is een jentig doefke. De wereld is een doeventil. Een doefke met een jentig doefke. Vlucht om te even waar hij wil. Het gaat om toekomst en om vrede. En het draait om blijdschap en geluk. Het gaat om recht en ook om reden. En zonder gaat de wereld stuk. Vrijheid laat ze ook nooit bedwingen. Vrijheid is muziek en zang. En is de vreugde van het zingen. Vrijheid staat voor levenslang. Het gaat om nemen en omgeven. En het draait om meer als vrije wil. Het gaat om liefde en om leven.

verplichen. Vrijheid kan uit zonder zin. Het gaat om normen, ook om murden. En het draait om mensen, jong en oud. Het gaat om veel mekaar te zeggen. Zonder wat de wereld koopt. Vrijheid is een jentig doefke. En de wereld is een doevertil. Een doefke met een jentig doefke. Vlucht om te heen waar hij wil. Het gaat om toekomst en om vrede. Het draait om blijdschap en geluk. Het gaat om recht en ook om reden. Want zonder gaat

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Maar daarover is nog veel onduidelijk en de onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Bij een aanrijding in Dordrecht is een kind omgekomen. Het kind werd aangereden door een bestelbus. De bestuurder is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Over de toedracht van het ongeluk in Dordrecht is nog niets bekendgemaakt. En ook wil de politie nog niets zeggen over de identiteit en de leeftijd van het kind. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

kost vannacht niet slopen. Ik ben opgestoomd. Ik heb gelezen en dan nu ben ik de stad ingegaan. Hem in zinnen te verzetten, hem te zeuken door de roes. Hem te doen wat stichtsels doen, als de wereld wordt verwoest. Dus ik heb gedanst op de ruïnes, van wat niet lang meer blink. Ik heb gezongen voor de sterren, ik heb nooit de maan gewink. Ik heb geschreven wat ik dacht, en toen alles weggedoen. Ook al heest ik me geleerd, dat ik voor ieder woord moest gaan. Ik heb sporen ongeloten, in de kamers van mijn hert. Russisch bloed en de bezeling van een goddeloos concert. Dode zielen, het dagboek van een gek.

In een gedicht van Majakowski hoorde ik op Ensien stem. Ik heb gedronken vertwieën, deel nou alleen zonder Ik heb gekeken naar de vrouwen.

had mijn bed nog niet gezien. Ik zocht de mensen naar een werkgroep in de ochtendschemering. En ik ging dwars tegen de stroom in, wordt tot niks meer verleid. Als de acteur die niet verroet kan, omdat de film weer teruggedraaid.

bezeling van een goddeloos concert. Dode zielen, het dagboek van één gek, de idioot, de gesporen ongeloten in de baan.

Maar gauw een mandje of 7, 8. Serieus, zeg maar. En Jantje? Nee, Jan. Jan de speelde pas. Over Jan dus. En over meetjes kallen.

friends. Echt niet. Jan hij alles in de grip. Doe nog wel.

dat is goed, Mion. Hol nou eens op de vrouw. Goed, Mion. Ik weet ook alles niet. Goed, Mion. Ga nou maar rustig slapen. Ik ga nou voort. Het is de hoogste tijd.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken. Het gaat om een man van 67 uit Oosterwijk. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk omdat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Na een urenlange zoektocht is zijn lichaam gevonden. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt, maar wie erachter zit is nog onduidelijk. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom ook niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Premier Jette heeft het gebied van de grote natuurbrand in Venray bezocht. Met de gouverneur Roemer van Limburg liet hij zich bijpraten over de stand van zaken. De brandweer probeert nog steeds te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer, vannacht koelt het niet verder af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken, in het noorden kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, det är man efter dig sett. Det är inte nätt, alltså ofta mig nedkänt. Jag vet inte om väl, jag har sällan med dem gedanst vid oss i ett stamlokal. Vad syns jag? Min namn är Jackie. En vröger hade jag en fläckig i en min näckig. Men tillgivärdig mot en oss fack alles jung en strak. En daarom werd bij mij elke twee jaar alles opgetrokken. Anders zit ze als werkende vrouw zo met de brokken. Dus ik zeg tegen Jurg, Jurg is mijn favoriete hoeschirurg. Ik zeg Jurg, als je weer aan mij gaat trekken, kun je nog iets doen aan het vlekje en mijn nekkie. En Jurg zegt, maar natuurlijk Jackie, mijn spekkie. Dat kan ze niet hebben. De Jurg is in de pruis. En het al mijn spekkie zit er weggeliposucteerd. Ik zeg Jurg. En Jurg zegt, oh, verzeihung, verzeihung, Jackie. Maar als u straks gaat vertrekken met uw opgetrokken tienerbekkie, zal ik ook zorgen voor een onbevlekt nekkie. Och, de Jurg, dat is de beste voor het weghollen van al die lebbervellen. Maar een nadeel is wel dat ze zich om de twee jaar weer opnieuw aan iedereen moest voorstellen. Daarom kost meneer mij niet meer, maar hij kent mij weer, wat meneer? Kastelein?

eraf. Je waant om u, vul je niet met. Je hebt hem zelf in stok al gezet. Door hang je jas, je alle schomp. Woon nog wat lichaamsgeur of komp. De kraag weer uit, de voringstek. En licht verfrommeld.

Door was de dood en het was hond, gestorven het keer zien hoed. Nou zie ik je jas, het doet hem zeer, dan ben je er toch nog heel meer. Die groene fiets, je oude pet, door kooi weer aan, vertrouwde tred. En nog wel haver, zeg je dan, verrek door moek.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van